0: Juliet on those two, ready for departure, please.
1: Juliet 6-5, Juliet Tower, good morning, Juliet. Take a taxi to line number 24.
0: Take a taxi, line number 8, runway 24, right now. Juliet 6-5, Juliet
1: Tower,
0: good morning, Juliet. That's all, 7-7, right, 5-5, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7, 5-7,